Hartelijke goeiemorgen, ingeskakeld op Eden FM. U stem in die paradijs en is lekker om samen met u ingeskakeld te wees. De zondag 2 Augustus. Ja, familie, is 2 Augustus en ik is rechtig dankbaar voor die Heere van genade. Baie dankie voor die gelukwensing zover. Baie dankie allemaal wat zover. Nou voor my je boodschap gestuur het. Die ochtend te zien en die Heere is voor mij goed. En ik weet voor je dat als van die mensen wat op is en van die mensen is bezig om nou naar de weerspreker te gaan. Of die wat nou pad is uit die weerkeet. Ja, familie, skakel voor ons allang ziek is bij 93.8 Karoo 103.6. Kanalang 97.8 Nysna Plet bij 99.7. Jessica bij 87.8 en bij Union Dale 98.1. Ja, familie, jullie kan ook naar onze webteister toe gaan. Dus of www.edenfm.co.za of je kan gaan naar my.edenfm.co.za. Stuur voor mij de WhatsApp is bij 060-505-2693. Dat is 060-505-2693 en maak zeker dat u ons volgt op al onze sociale media platforms. Dus Facebook, TikTok, Instagram en X. En ja, dat is zondagochtend. Die Heere is voor ons goed. Die Heere is voor ons getrouw. Want hy het ons gehou in die holte van sy hand. Ja, nee. Die Heere is voor ons goed, familie. Ek hoop, hy is ingeskakel. Elke zondagochtend. Tussen 6 en 7. Samen met my DNB met die program. Power of Praise. Hy gaat ons.

0: Ja, hij is aangeschakeld op Eden FM. Die stem in die paradijs. Dus is de stem in die paradijs. Hoop en vertrouw, jullie is nou lekker wakker. Hartelijke goeiemorgen. Wat die wat nog ingeskakeld is. Die allangs die kus 93.8 Karoo. 103.6 Kanaland 97.8. Nysnaplet bij 91.7. Jessica 87.8. En Uniondale bij 89.1. Of gaan online naar my.edenfm.co.za. Ik weet eens een paar WhatsAppies van mensen het voor ons WhatsAppies gestuurd. Na 060-505-2693. Hartelijke goeiemorgen vir die wat nou eers ingeskakel is en die wat nou eers opgekom het. Hartelijke goeiemorgen.
1: Morgen.

hierna onze boodskap is toe. Kom eens luisteren wat ze die ene keer, Jalwaira, Standili. Hey, gaat ons. Hey, als je nog niet opgestaan hebt, alsjeblieft toch. Kom eens zeg, kom eens maak ons warm voor de Here.

daar is 4 persoon dat ook vroeg genoeg wakker. Maak u gereed of kom u van die werk af. Daar is u bezig om voor die kostpotte te staan. Wel, terwijl u bezig is om gereed te krijgen voor die kerk, skakel gerust in op Eden FM, die stem in die paradijs. Ek gesels saam met gospelkunstenaars en speel plaaslike gospelmuziek van koorkies tot lofprys en aanbidding. Elke sonoggend tussen 6 en 7 saam met my Danny B met die program Power of Praise. Laat alles wat asem het, die Here loof en prys.

0: Ye wena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
1: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekile yesixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
0: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
1: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho iMotown bundles.
0: Yeah, yabona le yiyo ichats ezithexaxhe ukutsela umnxeba ngokuthexaxhe izinto zicalanye mos.
1: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
2: Telkom, possible begins here.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van

Goedemiddag, meneer Roger Jacobs. Ik wil net daar vanmiddag een verzoekje instuur. Ons zit nu hier bij Nathan Joubert en Mosabai, op seniors, die vrouwendag. Ons het een lekker dag gehad, lekker eten. En dat komt van Auntie Jean en sister Debbie is ook die aan orde. Mooi dag.

0: heart like a friend that of my soul as my father to be kind to be
1: here. Oh, my religion. Hij kan Christus al weer terug. Dat nu die 22e maand weer ingang is. Totaal toe. Op 10 maanden bestraling.
2: Bij je sterkte, Marinda Zieli.

Heerlijke goeiemiddag, Mr. Roche. U is hartelijk begroet in die kindje van Oudtshoorn. Ik begroet vanmiddag al onze maaikies. Ik hoop hulle is ook lekker ingeskakel. Juffrou Gina Caringcross is ook hartelijk begroet. En Mr. Roche, net baie dankie sê vir verlede week se song. En ek is lekker ingehak en ingetak op die program met baie liefde teens Willemse.

0: Hayuhena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
0: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Ayo, Roger, beter musiek as dit op 'n Sondagmiddag is verkeerde musiek, dis die beste.
3: Meneer Roger, ek groet spesiaal vanmiddag met jou goeie vriend Teens Willems aan die kant van Oudtshoorn en Eleanor Konne en julle Konne families, hartlike groet. Baie geluk aan Danny B met sy verjaarsdag vandag. Baie liefde van die Cameron Egbert, het 'n pragtige mosselman.
4: Ai, baie dankie daar, Elsa Wayne. En voor dit was het Dennis Pelei. Sister Essie Nombaba, jylle is gegroet, dankie dat jylle luister, na is muziek, sê Sophie Rode, geluk met jou 63ste verjaarsdag, Freddy, ek dink is Freddy George, van Vrysig Industrial, 38, Hibiscusstraat, so dis waar die party is, 38, Hibiscusstraat, Vrysig Industrial, natuurlijk is dit in Nysna. Moira Tambour en Carol Volkwen, ek wil hier Roger moet vir jylle a nice song speel, sê Johanna van Wyk. Dan is hier boodskap. Middag, Mr. Roger, geluk aan Dean Buys, Elrinda Williams, ja, geluk aan jou, Elrinda. Dis mys Anta Biel se dochter, jongste dochter, Elrinda. Nie geweet jy verjaarie. En dan Clarence Canary en Nicole Davids van Blanco, wie verjaar voorspoed en seëninge, sê oom Hansie Williams. En dankie daar oom Hansie en dankie vir al die boodskappe wat ons so deur die loop van die middag kry. Waardeer dit.

0: in jou radio. Al die sondag op maaikies is groet. En in jou radio moet van my speel asseblief. I need more of you. Van die Bellamy Brothers. Dankie meneer Roger.
1: Baie dankie aan die ma.
2: Wel gelukwense aan Corina Pieters wat vrijdag 60 geword het. As ook Marina Frederiks wat gister verjaar het. Alles wat mooi is op julle levenspad. Kom van Miriam Esau van Slangrivier. Changing our love to desire. Jy kook pap self, sê Raymond Griebelaar in Oudtshoorn. Dankie my vriend.

Geluk op jou verjaarsdag, my niggie Enid van Mossebaai, 60 jaar oud. Geniet die onderwijs daar by Hielcrest.

geluk op julle verjaarsdag, Monica en Stephanie. Monica Septo en Stephanie Herman, asook Emilio Septo en my dogter Lauren en Stanton Rogers, geluk met julle 10de huweliksherdenking. Sê Lorraine Solomons, The Outlet.

0: Calvin Solomons, en ek groet jou vrou Lorraine Solomons ook. The Modulations, these were the best times of my life. Dit was goeie tye daai, Calvin.
1: Goeiemiddag, Roger. Ek wil ook net aan 'n baie speciale vriend, Frisia Lesie, baie geluk met jou geboortedag. Ek hoop dat jou dag so ver geniet. Onder ons is besonders lief vir jou. En Roger speel vir iets baie, baie speciaal. En ook aan allemaal wat vandaag verjaar, jylle moet een mooi geseende zondag hê. Geniet die muziek. Dank je, Roger, voor jou. Elke zondag zo'n mooie muziek. Het komt van Kova en Levi Smit.

0: Yeah, madam, me Roger. Salman, you are supplying for me every time you go away. Spiel van Paul Young. Asseblief, dit kom van Christina de Koker. Mooi dag, meneer.
1: Dankie, Christina de Koker.
2: Hi, Inta.
3: Le breek omtrent voor die muziek wat hier vandaag weer gespeel het. En we kunnen genoeg praten, maar baie dankie vir dit. Dat u ons so lekker bedien en bedeer. En doek al geseen dag de middag hier. Veilig reis toe. En ek een heel prachtige achtermiddag. Nee? Mooi blij. Bij je liefde. Met een heerlijke lente moest wij. O, ja, Mr. RJ. Daar loop ik verdorie ook raak. O, ja, ik was zo blij. Mijn hart heeft eigenlijk volle markiesie. Van blijheid om verdorie te kon zien. En dit was nog erg lekker geweest. Doreen. Ik hoop jullie te lekker achtermiddag. Daar voor die huis mee. Mooi blij.

0: features in her One Kind of Love.
1: One Child of Love.
2: Basta Roger Jacobs, Ivalita, ang balak si Dar, Pashalin, Josias, Alipat, Ait Musalbay, Ait Susan Musalbay, in sa Eva, may aya frinda Niki, may ex-kulia ka, may kikapay, na fabre, kanil as, mauak na uan buon, aktak, ang Musalbay, Ivalita, wala siya, alam mo, tiri ang program kanit, may klifta van na Ramona, Frank, and Finan, Alipat, Ait, nice na, eh.
3: Ja nee, ja nee, hartelijk gemiddag aan alle jaren vrienden, familie. Ik heb ook smaak ook net aan. Hij is sterk op pad, Union Day of Two.
1: Veilig rij, Kaboeks.
3: Hij alleen. Zijn prachtige vrouw kon niet samenkomen. Maar hij is op pad om zijn lieflijke paard te gaan. Ja, op de Abis plaats, Abis Union Day. Zo, ik is sterk op pad, Union Day of Two. Maar allemaal met een lieflijke dag. En dank je voor die lieflijke woord, dus lieflijke muziek. Kavuks gaan nu dat op je pad.
1: Dank je, Kavuks.

0: Pe, wie wat moet het doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kiezen volgens die cliënt zijn behoeften. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenschap voor de afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle diensten en hulle begrafenispakketten.
0: Pek, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, nabij die tekstering, in Meetstraat, kamer nummer
2: 32.
0: En in Oudsjore is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dagen week beskikbaar om u bij te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dag van sikkel met begrafenisreelings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.